Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Radio Express. Genieten en swingen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Jeanke, ik zin toch eens, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zin kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Deurne lanceert gratis gele bandana's voor honden die wat meer ruimte nodig hebben. Een gele bandana of een geel lintje aan de leiband is een internationaal signaal. En het kan bijvoorbeeld gaan om een hond die ziek, angstig, in opleiding, doof of blind is. Ook een loopse teef kan zo'n bandana dragen. Aan de hondenweiden in Deurne komen ook infoborden met meer uitleg. De bandana's die zijn gratis af te halen in het districthuis op het Maurice de Kwekerplein en er zijn 4 maten beschikbaar. Na baartango en restaurant tango komt er in de maand oktober een derde zaak met die naam in Antwerpen. Eigenaars Sebastien de Boek en Aram Mond die openen dan bakkerij tango in de Haantjeslijn in de Markgravenwijk. Het wordt een klassieke warme bakkerij met af en toe ook een bijzonder product in de toonbank. Younes El Balouti, de 31-jarige jongere broer van drugsbaas Otman El Balouti, is vrijgelaten uit de gevangenis in Casablanca in Marokko. Younes die zat daar een celstraf van 1 jaar uit voor het bezit van een vals paspoort. Bij ons in Antwerpen werd Younes in verschillende drugsdossiers veroordeeld tot meer dan 20 jaar cel. Maar Marokko levert zijn eigen onderdanen niet uit. En België is officieel nog niet op de hoogte van zijn vrijlating.

En ook op deze donderdag zijn we er terug bij, hier bij Radio Express. En het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. Het wordt vandaag warm en wisselvallig met geregeld buien en kans op onweer. Sommige buien die kunnen fel uitpakken met veel regen. En tussendoor zijn er ook droge momenten en krijgen we tijdelijk wat meer zon. De maxima die liggen tussen 25 en 30 graden. Vanavond trekken dan opnieuw stevige onweersbuien over het land. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk rustiger met bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met verspreide buien, mogelijk opnieuw met onweer. En de temperaturen die liggen dan een stuk lager, met een maxima tussen 18 en 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een opmerkelijke vondst van een gemeenschapswacht heeft in Schoten geleid tot een grote drugsvangst. Aan de Peertsbosbaan werden lege verpakkingen van cocaïne gevonden. Het spoor leidde naar een woning aan de Ganzendreef. En daar trof de politie onder meer cannabis, cocaïne, materiaal voor een drugslabo, een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash aan. Van de Noorderlaan tot de Antwerpse Ring staan dit najaar verschillende belangrijke infrastructuurwerken tegelijk gepland. De stad Antwerpen, Lantis, het agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Lijn, Port of Antwerp, Bruges en de NMBS, die stemmen hun werken en communicatie daarom nauw op elkaar af. Waar mogelijk worden werken gespreid of gecombineerd, zodat de hinder beperkt blijft en reizigers, bewoners en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van de alternatieven. District Deurne lanceert gratis gele bandana's voor honden die wat meer ruimte nodig hebben. Een gele bandana of een geel lintje aan de leiband is een internationaal signaal. En het kan bijvoorbeeld gaan om een hond die ziek, angstig, in opleiding, doof of blind is. Ook een loopse teef kan zo'n bandana dragen. Aan de hondenweiden in Deurne komen ook infoborden met meer uitleg. De bandana's die zijn gratis af te halen in het districthuis op het Maurice de Kwekerplein en er zijn 4 maten beschikbaar.

nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be. Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Na bar-tango en restaurant-tango komt er in de maand oktober een derde zaak met die naam in Antwerpen. Eigenaars Sébastien de Boek en Aram Mont die openen dan bakkerij-tango in de Haantjeslijn in de Markgravenwijk. Het wordt een klassieke warme bakkerij met af en toe ook een bijzonder product in de toonbank. Younes El Balouti, de 31-jarige jongere broer van drugsbaas Otman El Balouti, is vrijgelaten uit de gevangenis in Casablanca in Marokko. Younes die zat daar een celstraf van 1 jaar uit voor het bezit van een vals paspoort. Bij ons in Antwerpen werd Younes in verschillende drugsdossiers veroordeeld tot meer dan 20 jaar cel. Maar Marokko levert zijn eigen onderdanen niet uit. En België is officieel nog niet op de hoogte van zijn vrijlating. Een opmerkelijke vondst van een gemeenschapswacht heeft in Schoten geleid tot een grote drugsvangst. Aan de Peerts-Bosbaan werden lege verpakkingen van cocaïne gevonden. Het spoor leidde naar een woning aan de Ganzendreef. En daar trof de politie onder meer cannabis, cocaïne, materiaal voor een drugslabo, een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash aan.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

En ook op deze donderdag zijn we er terug bij, hier bij Radio Express. En het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. Het wordt vandaag warm en wisselvallig met geregeld buien en kans op onweer. Sommige buien die kunnen fel uitpakken met veel regen. En tussendoor zijn er ook droge momenten en krijgen we tijdelijk wat meer zon. De maxima die liggen tussen 25 en 30 graden. Vanavond trekken dan opnieuw stevige onweersbuien over het land. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk rustiger met bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met verspreide buien, mogelijk opnieuw met onweer. En de temperaturen die liggen dan een stuk lager, met een maxima tussen 18 en 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van de Noorderlaan tot de Antwerpse Ring staan dit najaar verschillende belangrijke infrastructuurwerken tegelijk gepland. De stad Antwerpen, Lantis, het agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Lijn, Port of Antwerp, Bruges en de NMBS, die stemmen hun werken en communicatie daarom nauw op elkaar af. Waar mogelijk worden werken gespreid of gecombineerd, zodat de hinder beperkt blijft en reizigers, bewoners en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van de alternatieven. District Deurne lanceert gratis gele bandana's voor honden die wat meer ruimte nodig hebben. Een gele bandana of een geel lintje aan de leiband is een internationaal signaal. En het kan bijvoorbeeld gaan om een hond die ziek, angstig, in opleiding, doof of blind is. Ook een loopse teef kan zo'n bandana dragen. Aan de hondenweiden in Deurne komen ook infoborden met meer uitleg. De bandana's die zijn gratis af te halen in het districthuis op het Maurice de Kwekerplein en er zijn 4 maten beschikbaar. Na baartango en restaurant tango komt er in de maand oktober een derde zaak met die naam in Antwerpen. Eigenaars Sebastien de Boek en Aram Mond die openen dan bakkerij tango in de Haantjeslijn in de Markgravenwijk. Het wordt een klassieke warme bakkerij met af en toe ook een bijzonder product in de toonbank.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

En ook op deze donderdag zijn we er terug bij, hier bij Radio Express. En het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. Het wordt vandaag warm en wisselvallig met geregeld buien en kans op onweer. Sommige buien die kunnen fel uitpakken met veel regen. En tussendoor zijn er ook droge momenten en krijgen we tijdelijk wat meer zon. De maxima die liggen tussen 25 en 30 graden. Vanavond trekken dan opnieuw stevige onweersbuien over het land. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk rustiger met bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met verspreide buien, mogelijk opnieuw met onweer. En de temperaturen die liggen dan een stuk lager, met een maxima tussen 18 en 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Younes El Balouti, de 31-jarige jongere broer van drugsbaas Othman El Balouti, is vrijgelaten uit de gevangenis in Casablanca in Marokko. Younes die zat daar een celstraf van 1 jaar uit voor het bezit van een vals paspoort. Bij ons in Antwerpen werd Younes in verschillende drugsdossiers veroordeeld tot meer dan 20 jaar cel. Maar Marokko levert zijn eigen onderdanen niet uit. En België is officieel nog niet op de hoogte van zijn vrijlating. Een opmerkelijke vondst van een gemeenschapswacht heeft in Schoten geleid tot een grote drugsvangst. Aan de Peertsbosbaan werden lege verpakkingen van cocaïne gevonden. Het spoor leidde naar een woning aan de Ganzendreef. En daar trof de politie onder meer cannabis, cocaïne, materiaal voor een drugslabo, een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash aan. Van de Noorderlaan tot de Antwerpse Ring staan dit najaar verschillende belangrijke infrastructuurwerken tegelijk gepland. De stad Antwerpen, Lantis, het agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Lijn, Port of Antwerp, Bruges en de NMBS, die stemmen hun werken en communicatie daarom nauw op elkaar af. Waar mogelijk worden werken gespreid of gecombineerd, zodat de hinder beperkt blijft en reizigers, bewoners en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

0: Antwerpen leeft.
1: Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen en in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Paulien en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus Quartet. Alle activiteiten zijn gratis en maken deel uit van de viering van 25 jaar districten in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: I want you to want me.

En ook op deze donderdag zijn we er terug bij, hier bij Radio Express. En het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. Het wordt vandaag warm en wisselvallig met geregeld buien en kans op onweer. Sommige buien die kunnen fel uitpakken met veel regen. En tussendoor zijn er ook droge momenten en krijgen we tijdelijk wat meer zon. De maxima die liggen tussen 25 en 30 graden. Vanavond trekken dan opnieuw stevige onweersbuien over het land. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk rustiger met bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met verspreide buien, mogelijk opnieuw met onweer. En de temperaturen die liggen dan een stuk lager, met een maxima tussen 18 en 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: District Deurne lanceert gratis gele bandana's voor honden die wat meer ruimte nodig hebben. Een gele bandana of een geel lintje aan de leiband is een internationaal signaal. En het kan bijvoorbeeld gaan om een hond die ziek, angstig, in opleiding, doof of blind is. Ook een loopse teef kan zo'n bandana dragen. Aan de hondenweiden in Deurne komen ook infoborden met meer uitleg. De bandana's die zijn gratis af te halen in het districthuis op het Maurice de Kwekerplein en er zijn 4 maten beschikbaar. Na baartango en restauranttango komt er in de maand oktober een derde zaak met die naam in Antwerpen. Eigenaars Sebastien de Boek en Aram Mond die openen dan bakkerij Tango in de Haantjeslijn in de Markgravenwijk. Het wordt een klassieke warme bakkerij met af en toe ook een bijzonder product in de toonbank. Younes El Balouti, de 31-jarige jongere broer van drugsbaas Otman El Balouti, is vrijgelaten uit de gevangenis in Casablanca in Marokko. Younes die zat daar een celstraf van 1 jaar uit voor het bezit van een vals paspoort. Bij ons in Antwerpen werd Younes in verschillende drugsdossiers veroordeeld tot meer dan 20 jaar cel. Maar Marokko levert zijn eigen onderdanen niet uit. En België is officieel nog niet op de hoogte van zijn vrijlating.

Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

À l'inverse, ici c'est Nicolas. Ook van dag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiter de ces perles.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Zomerradio, dit is Express.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Tu es foutu van Ingrid werd in december 2001 al in Zuid-Europa gelanceerd, maar vond pas een half jaar later zijn weg naar de rest van de wereld. De combinatie van haar zwoele, half gefluisterde Frans en die onweerstaanbare accordeonlijn maakte Tu es foutu iets heel anders dan de doorsnee clubhit van die tijd. Italiaanse of niet, maar Ingrid zong het nummer op zijn Frans. De tekst was echter minder romantisch dan de klank deed vermoeden. Ingrid zette haar geliefde keihard op zijn plaats. Genoeg van loze beloftes, monsieur. Tu es foutu, tu. Letterlijk, je zit diep in de problemen. Een break-up anthem, in vermomming dus, verpakt in zonovergoten Eurodance-melancholie. Wereldwijd scoorde Ingrid nummer 1 in onder meer Zweden, Griekenland en Hongarije.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. irepairshop.be.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
2: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
3: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
4: Zomerradio.
5: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Yes,

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We gaan het vandaag hebben over een nummer gemaakt door de Engelse band The Move. Blackberry Way werd geschreven door oprichter Roy Wood. In de jaren 70 scoorde hij nog een aantal solo glamrock hits. De groepsnaam The Move werd gekozen omdat vele bandleden overkwamen van andere groepen en zo maakten zij een move. De heren hadden succes met enkele mooie jaren 60 liedjes zoals Flowers in the Rain, I Can Hear the Grass Grow en Fire Brigade. Maar hun grootste succes in de Lage Landen zullen ze scoren in november 1968 met Blackberry Way. Het was een antwoord op Penny Lane van de Beatles. Roy Wood zou later verklaren dat ze wel vaker door de Beatles werden beïnvloed en dit nummer heeft dan ook wel wat gelijkenissen met Penny Lane. Het liedje heeft alleen een wat donkerdere tekst en brengt je in een melancholische mood. De bassist verliet na deze song zelfs de groep omdat hij het te somber klonken vond. In 1972, toen Jeff Lynne aansloot bij de groep, vormden ze samen Idle Race en die ging dan weer langzaam over in de superformatie Electric Light Orchestra. Een van de belangrijkste leden is Richard Tandy. Hij gaf ELO het geluid met zijn arsenaal aan keyboards. Het was diezelfde man die ook de clavecimbal speelde in Blackberry Way. Hier zijn

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

En zo werd het hier bij Radio Express ook op deze donderdag terug tijd om even een blik te werpen in de weerkaarten. En zoals je ziet en voelt, krijgen we vandaag een warme, maar ook wisselvallige dag. Vanuit Frankrijk trekken regen- en onweersbuien over ons land. Vooral in de loop van de dag kunnen die buien lokaal fel zijn. Tussendoor zijn er ook droge perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die klimmen nog tot zo'n 25 à 30 graden. Vanavond neemt de kans dan op stevig onweer opnieuw toe. En later vannacht wordt het geleidelijk aan rustiger en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en lokaal kans op wat onweer. Het wordt ook een stuk frisser vanaf morgen met temperaturen die uitkomen tussen de 18 en 24 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een opmerkelijke vondst van een gemeenschapswacht heeft in Schoten geleid tot een grote drugsvangst. Aan de Peertsbosbaan werden lege verpakkingen van cocaïne gevonden. Het spoor leidde naar een woning aan de Ganzendreef. En daar trof de politie onder meer cannabis, cocaïne, materiaal voor een drugslabo, een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash aan. Van de Noorderlaan tot de Antwerpse Ring staan dit najaar verschillende belangrijke infrastructuurwerken tegelijk gepland. De stad Antwerpen, Lantis, het agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Lijn, Port of Antwerp, Bruges en de NMBS, die stemmen hun werken en communicatie daarom nauw op elkaar af. Waar mogelijk worden werken gespreid of gecombineerd, zodat de hinder beperkt blijft en reizigers, bewoners en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van de alternatieven. District Deurne lanceert gratis gele bandana's voor honden die wat meer ruimte nodig hebben. Een gele bandana of een geel lintje aan de leiband is een internationaal signaal. En het kan bijvoorbeeld gaan om een hond die ziek, angstig, in opleiding, doof of blind is. Ook een loopse teef kan zo'n bandana dragen. Aan de hondenweiden in Deurne komen ook infoborden met meer uitleg. De bandana's die zijn gratis af te halen in het districthuis op het Maurice de Kwekerplein en er zijn 4 maten beschikbaar.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap. Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inshallah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen, waar je ook bent of wat je ook doet. Je zit weer goed voor een uurtje topmuziek en fijne Antwerpse weetjes. Leuk dat je ook nu weer kiest voor de radio van de stad.

beste West Sound. Your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

En zo werd het hier bij Radio Express, ook op deze donderdag, terug tijd om even een blik te werpen in de weerkaarten. En zoals je ziet en voelt, krijgen we vandaag een warme, maar ook wisselvallige dag. Vanuit Frankrijk trekken regen- en onweersbuien over ons land. Vooral in de loop van de dag kunnen die buien lokaal fel zijn. Tussendoor zijn er ook droge perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die klimmen nog tot zo'n 25 à 30 graden. Vanavond neemt de kans dan op stevig onweer opnieuw toe. En later vannacht wordt het geleidelijk aan rustiger en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en lokaal kans op wat onweer. Het wordt ook een stuk frisser vanaf morgen met temperaturen die uitkomen tussen de 18 en 24 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Na baartango en restauranttango komt er in de maand oktober een derde zaak met die naam in Antwerpen. Eigenaars Sébastien de Boek en Aram Mont die openen dan bakkerij Tango in de Haantjeslijn in de Markgravenwijk. Het wordt een klassieke warme bakkerij met af en toe ook een bijzonder product in de toonbank. Younes El Balouti, de 31-jarige jongere broer van drugsbaas Otman El Balouti, is vrijgelaten uit de gevangenis in Casablanca in Marokko. Younes die zat daar een celstraf van 1 jaar uit voor het bezit van een vals paspoort. Bij ons in Antwerpen werd Younes in verschillende drugsdossiers veroordeeld tot meer dan 20 jaar cel. Maar Marokko levert zijn eigen onderdanen niet uit. En België is officieel nog niet op de hoogte van zijn vrijlating. Een opmerkelijke vondst van een gemeenschapswacht heeft in Schoten geleid tot een grote drugsvangst. Aan de Peerts-Bosbaan werden lege verpakkingen van cocaïne gevonden. Het spoor leidde naar een woning aan de Ganzendreef. En daar trof de politie onder meer cannabis, cocaïne, materiaal voor een drugslabo, een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash aan.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

En zo werd het hier bij Radio Express ook op deze donderdag terug tijd om even een blik te werpen in de weerkaarten. En zoals je ziet en voelt, krijgen we vandaag een warme, maar ook wisselvallige dag. Vanuit Frankrijk trekken regen- en onweersbuien over ons land. Vooral in de loop van de dag kunnen die buien lokaal fel zijn. Tussendoor zijn er ook droge perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die klimmen nog tot zo'n 25 à 30 graden. Vanavond neemt de kans dan op stevig onweer opnieuw toe. En later vannacht wordt het geleidelijk aan rustiger en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en lokaal kans op wat onweer. Het wordt ook een stuk frisser vanaf morgen met temperaturen die uitkomen tussen de 18 en 24 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie Iderendak, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
2: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers.
4: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Combinatie dus van beweging, natuur en engagement. Op zondag 13 september kan je tijdens Open Monumentendag een eerste kijkje nemen in Havenwereld aan de Droogdokkenweg in Antwerpen. Dat nieuwe interactieve en educatieve belevingscentrum rond de Antwerpse haven is nog volop in opbouw, maar opent voor de gelegenheid al even de deuren. Bezoekers kunnen de grote belevingshal ontdekken en krijgen uitleg over wat Havenwereld straks allemaal te bieden heeft. Je kan bovendien al een mobiele versie van een van de toekomstige spellen uitproberen. Een mooie gelegenheid dus om als een van de eerste kennis te maken met deze nieuwe Antwerpse attractie. Meer informatie vind je op de website van Havenwereld.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Meister West Sound, your event partner. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater. Op 16 en 17 september gaat in de Arenberg Schouwburg Rozeke in première, gebaseerd op de roman van Guillaume van der Stichelen. Het stuk vertelt het levensverhaal van Guillaume, een man die uitgroeit tot een

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Ayepa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
1: De zomershow.

En zo werd het hier bij Radio Express ook op deze donderdag terug tijd om even een blik te werpen in de weerkaarten. En zoals je ziet en voelt krijgen we vandaag een warme, maar ook wisselvallige dag. Vanuit Frankrijk trekken regen- en onweersbuien over ons land. Vooral in de loop van de dag kunnen die buien lokaal fel zijn. Tussendoor zijn er ook droge perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die klimmen nog tot zo'n 25 à 30 graden. Vanavond neemt de kans dan op stevig onweer opnieuw toe. En later vannacht wordt het geleidelijk aan rustiger en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en lokaal kans op wat onweer. Het wordt ook een stuk frisser vanaf morgen met temperaturen die uitkomen tussen de 18 en 24 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van de Noorderlaan tot de Antwerpse Ring staan dit najaar verschillende belangrijke infrastructuurwerken tegelijk gepland. De stad Antwerpen, Lantis, het agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Lijn, Port of Antwerp, Bruges en de NMBS, die stemmen hun werken en communicatie daarom nauw op elkaar af. Waar mogelijk worden werken gespreid of gecombineerd, zodat de hinder beperkt blijft en reizigers, bewoners en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van de alternatieven. District Deurne lanceert gratis gele bandana's voor honden die wat meer ruimte nodig hebben. Een gele bandana of een geel lintje aan de leiband is een internationaal signaal. En het kan bijvoorbeeld gaan om een hond die ziek, angstig, in opleiding, doof of blind is. Ook een loopse teef kan zo'n bandana dragen. Aan de hondenweiden in Deurne komen ook infoborden met meer uitleg. De bandana's die zijn gratis af te halen in het districthuis op het Maurice de Kwekerplein en er zijn 4 maten beschikbaar. Na baartango en restaurant tango komt er in de maand oktober een derde zaak met die naam in Antwerpen. Eigenaars Sebastien de Boek en Aram Mond die openen dan bakkerij tango in de Haantjeslijn in de Markgravenwijk. Het wordt een klassieke warme bakkerij met af en toe ook een bijzonder product in de toonbank.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

In de AFAS Doom, zeg maar het sportpaleis, belooft het najaar van 2026 opnieuw groots te worden. Met in september onder meer de Pussycat Dolls op het podium. Een van de absolute blikvangers wordt zonder twijfel ook Feestkroeg XXL op 26 september. Dat is een groots mezingfeest met meer dan 20 artiesten, waaronder K3, André Hazes, Frans Bauer, Bart KL en de Romeo's. Ook in het najaar volgen nog grote shows, zoals de nostalgische hitshow 10 om te zien, Back to the 90s en comedy van Alex Agnew. En Milk Inc. staat ook opnieuw op het podium met hun spectaculaire liveshow. En op 15 oktober komt ook wereldster Bryan Adams langs. Later in het najaar is er nog The Night of the Proms vanaf 20 november, waar pop en klassieke muziek samenkomen met orkest, koor en internationale artiesten.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op

West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

En zo werd het hier bij Radio Express ook op deze donderdag terug tijd om even een blik te werpen in de weerkaarten. En zoals je ziet en voelt, krijgen we vandaag een warme, maar ook wisselvallige dag. Vanuit Frankrijk trekken regen- en onweersbuien over ons land. Vooral in de loop van de dag kunnen die buien lokaal fel zijn. Tussendoor zijn er ook droge perioden met enkele opklaringen. De temperaturen die klimmen nog tot zo'n 25 à 30 graden. Vanavond neemt de kans dan op stevig onweer opnieuw toe. En later vannacht wordt het geleidelijk aan rustiger en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het wisselvallig met geregeld buien en lokaal kans op wat onweer. Het wordt ook een stuk frisser vanaf morgen met temperaturen die uitkomen tussen de 18 en 24 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Younes El Balouti, de 31-jarige jongere broer van drugsbaas Othman El Balouti, is vrijgelaten uit de gevangenis in Casablanca in Marokko. Younes die zat daar een celstraf van 1 jaar uit voor het bezit van een vals paspoort. Bij ons in Antwerpen werd Younes in verschillende drugsdossiers veroordeeld tot meer dan 20 jaar cel. Maar Marokko levert zijn eigen onderdanen niet uit. En België is officieel nog niet op de hoogte van zijn vrijlating. Een opmerkelijke vondst van een gemeenschapswacht heeft in Schoten geleid tot een grote drugsvangst. Aan de Peerts-Bosbaan werden lege verpakkingen van cocaïne gevonden. Het spoor leidde naar een woning aan de Ganzendreef. En daar trof de politie onder meer cannabis, cocaïne, materiaal voor een drugslabo, een vuurwapen en een grote hoeveelheid cash aan. Van de Noorderlaan tot de Antwerpse Ring staan dit najaar verschillende belangrijke infrastructuurwerken tegelijk gepland. De stad Antwerpen, Lantis, het agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Waterweg, de Lijn, Port of Antwerp, Bruges en de NMBS, die stemmen hun werken en communicatie daarom nauw op elkaar af. Waar mogelijk worden werken gespreid of gecombineerd, zodat de hinder beperkt blijft en reizigers, bewoners en bedrijven gebruik kunnen blijven maken van de alternatieven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Voor die
3: goeiemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
4: een rustig deuntje.
2: En voor de
5: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
6: dansen op deze toppers.
7: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Macho werd geschreven door Henny Vrienden en geproduceerd door Doe Maar Zelf. Bijzonder aan Macho was dat het de laatste single van Doe Maar was voor de breuk van de band in 1984. Het nummer was bedoeld voor een nieuw album, maar dat album kwam er nooit, omdat de band stopte voordat het project werd afgerond. Daardoor bleef Macho een losse single in de discografie van Doe Maar. Inhoudelijk speelde Macho met het thema mannelijkheid en identiteit, verpakt in een ska-achtig arrangement dat helemaal paste bij de herkenbare Doe Maar-sound.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: heel goede avond. Fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.
1: Snap, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is de Nacht Express. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.
1: Let me say the same, baby.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.